0: gaat lukken. Ik heb hem
1: vast. Oh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken. Moet ik mij dan schamen?

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

Hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppajengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

Thomas aan de top gekomen. Die telt. Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn.